0: Hallo, ek wil die ware welkomheid te een program wat vroes met hopening heite deed. We zijn vandaag aan ze drie wat met die vertalen willen. Ek zie Diane en Carol en Joyce zijn ook hier.
1: Hallo, en ek zie Joyce en ek zie besonders vrouw dat Carol ook ware hier is. Zij brengt nu niet meer uitschoven en zo heeft zij meer tijd voor ons. Dat is toch goud, niet zo?
2: Ek vreem mij vielleicht nog dollar dotto als je. Van einer haft voor 15 jaar eindrechtig uitgeschoft, dan jeet mij dat schein aan wat onder te denken. De vroes wat nog vroes met hopning hoortje, lid je op mijn hoort. En nu zie ik vrouw dat ik mij a tijd heb te met deze programma helpen.
0: Voor jeder program probeer van een gewisse thema te reden. Vandaag is dat van de tong. Hast du mal da angedacht, wo wichtig de tong is? Viele mensen glauben dat de tenen zijn dat wichtigste in ons muul. Wenn wir uns aber tong bieten, dan deed de wei en wie tjane nicht gescheid eten. Oder een kind fällt han en bitt sich op de tong. Dan deed dat wei jedes mal, wenn de wat bieten deed. Dan wordt einer ern, wo dit kleine poort van ons körper, wo einer gewöhnlich nicht an denkt, zo'n grote rol speelt. Dat is niet bloos wanneer we eten, maar ook wanneer we slopen. Wist dat je geleefd hebben?
2: Meest u wanneer we in onze sloop reden?
0: Kunt nog zijn, maar dat is niet wat ik meen. We brokken onze tong niet bloos te reden, maar ook wanneer we kijven. Dat brok we om dat eten van ene zijde naar de andere te schuiven. Wils we dat doen? Beyond dat onze tong dat eten smaakje, wann dat zaltig is, oder better, oder zuur, oder zeit.
2: Ik moet de tong hebben die zeit het gelegd, zoals chocolate.
0: Dat is niet alles, Carol. Wann wie niet de tong hadden, dan wird wie niet schlucken kennen. Onze tong deed dat eten nog hingen schuwen, zodat dat im hals rauf naar de moog gaan kan. Onze tong deed immer wat, dag en nacht. Wie dan beim Schluppen Quill schlucken.
2: Wenn Kinder oder Babys eine schlimme Tung haben, dann fällt ihnen dort schwor, mal den Onder zu schlucken.
0: Dort ist nicht alles, Carol. Wenn wir nicht die Tung haben, dann wird wir nicht schlucken können. Unsere Tung deckt dort Eten noch hingeschüven, sodass dort im Hals rauf noch der Morg gehen kann. Unsere Tung deckt immer wat, Tag und Nacht. Wie dann beim Schluppen Quill schlucken.
2: Wenn Kinder oder Babys eine schlimme Tung haben, dann fällt ihnen dort schwor, mal den Onder zu schlucken.
0: Die Tung hat sehr viel Nerven und Blutgefäße. Dit ist, warum dort so weh geht und dort sehr bleide geht, wenn einer sich auf die Tung bett. Dort kann auch eine Entzündung geben. Weißt du, was dann wichtig ist? Dort wie ans Maul reinhauen. En onze tenen barsten wo bacteriën wassen kan. Wenn einer dat muul met zaltet water uitspelen deed, dat neemt de schlechte bacteriën weg.
1: Dankeschön, Diane, voor wat du ons gezegd hast, waar wie kennen onze tong meer regnen en gezond houden. Dat is zo wichtig om kijven, schlucken, eten schmaken en zelfverständlich om reden. Ik wonder als wie werkelijk weten hoe wichtig onze tong is. Ons als familie wordt dat zeer klaar, wo dat is, wenn einer de tong niet brukken kan. Ons schwierzien had een gewisse soort krankheid, wo muskelen en nerven langsam verdrieën doen. Wat bij aan passeren deed wie, dat hij zijn tong niet kon rasch brukken. Niet gescheid eten en reden. En wat passiert, hij kon dat eten niet meer en muil zo handschuwen dat hij kijven oder schlucken kon. En door wien vloer hij langsam veel gewicht, wat onze dochter nog het schwanste wie als hij niet meer klaar reden kon, dat wie voor ons alle een grote verlust. Hij wie een man die veel wist en wijsheid had, wat hij zeer goed uitreiden kon. Wenn Emma von der Tung geredet wird, ist mir so, wir sollen viel dankbarer sein für dich, weil wir krank nun nochmal nur ein Dankleid horchen.
3: Er schenke uns Zufriedenheit und ein dankbares Herz.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und die Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Lektion sah wir dort die Bibel und wies, dass da kein anderer Weg ist, wodurch wir können selig werden, als durch Jesus Christus. Wir sagen noch, war er dort der Schreiber uns hier in Hebräer im Neuen Testament, auch war er wies von dem Bund, wo er merken wird mit Israel, in wo er den Wort verfallen. Von der, wo wir seinen Wort die Bibel uns lehrt von weltlicher Andacht oder auch worthofflicher Anbetung. Mein Freund, ich lade ihn über ein angeschaut zu bleiben, zu seinen Wort der Bibel uns von der Wahrheit zu lehren haft und von der besonders von worthofflicher Anbetung. Herr, ich danke dir Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahrheit machst, rechtlich sein und zu jeder Person, wo du angeschaut haft. Amen. Hier ist Wahrheit mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir kommen von da nur das 9. Kapitel in das Hebräer Buch und das ist dann ein neues Aufteil. Wir sind nu in dort Port von dit Burg, wo wir diepere christliche Lehre fingen. Dit is nu nicht so als de Malch von wat Paulus und Peter von rede. Dit haft nicht zu doen mit so einer nate Zeremonie oder wat einfacher, dat wir in onze Andacht te doen. Hier in dit neende Kapitel redt hij van ware Andacht en Anbede. De eerste 10 Vers rede van de nieuwe Andacht steht, dat beter is als de, dat oulet wir. En dan van den 11. Vers, bet en dat 10. Kapitel, redt dat van een betere Opfer. Also sind hier 2 Dienste, die ene jegen dem andere gesagt worden. Eén wie de levitische Dienst, dat en een irdische Tempel gedonen wir, en dan dem Herr Jesus zijn Dienst en een Andacht steht, die veel beter en wertvoller is. Dort is ware Andacht en deze tijd. Ik wil jullie hier nu wat zeer wichtig verleihen. Jeft goed obacht. Ik lees den eerste vers in dat neende kapitel. Also had dat eerste testament beidest verschriften van dienst en ook een weltlicher heiligtum. Wanneer hier redt van den dienst en dat weltlicher heiligtum, dat kan endlich vielleicht gezegd worden dat het na aandacht weer leven als een dienst. En wanneer dat redt van een weltlicher heiligtum, meint dat niet zo als wie denken, mochte, dat het nicht geistlich wir. Lewe meint dort, dat het met natürliche Dinge geboet wir, en wir hier in deze Welt. Dort wir so en so lang, en so breit, en so hoog. En da wir gewisse Zeremonie, die ze dergingen, dort wir Dinge, die ze met ihre Hang, en so wieder deden, en in dem zijn wir dort een weltlicher Heiligtum. Dort wir so enge Arden, dort dat falsch dadurch können, wann sie dort von hort deide, so als zu dem Herr, ihre Sünde togedeigt habe. Nu dit wort verglicht mit ne Andachts steht im Himmel, dort nicht mit Menschen hängeboot is. Und da sind enge Dinge gesagt, die sehr wichtig sind. Nu den 2. Vers. Dann da wir ein Zelt redgemocht, dat erste, wo beidest ein Lampe holen, ook in der stund dort hangezatet brood op zich houd, dat wir dort heiliget genannt. Nu, dat is interessant, dat de schriever ons nicht terugneemt num tempel, aber leven nur den anders zelt in de wildnis. Da is nust gezegd van den Herodes zijn tempel, für dit bispel, wann da ook wat van gezegd wordt en dem, dat door schien nach Apfel gebracht worden, en dat der priester wäre, die da nacht tot de tijd deende beim altar. Endlich, de schriever je trig, nur ver de tempels, en da wäre je 3 tempels alles taub. De dan, da in Jerusalem wir, aus des brief je schriever wort, wir de Herodes tempel. Ober de schriever brukt nicht irgendein van de tempels, lever, je te trig nur dat zelt in de wildnis, dat Moses abstalt, en brukt dort aus een bispel. En warte, dat bispel is dat het wat wir, dat in deze Welt wir en wir van irdische Materiale gemocht. Dat eerste, wo beidest een Lampe holen ook een desch met dat hangezatet brood wir, dit wir dat heiliget genannt. Dat heet, dit wir de eerste stoof, de heilige stoof genannt wordt. Nu de 3. bet 5. vers in dat 9. kapitel. En hänger de tweede gardin vid en stof dat de allerheiligste genaamd is. Daar vid de galdne altar en de bundes lood, de rondam met galt betrokken weer, en daar binnen vid de galdne kruk met mana, en aanzien stok de bloemen knappes je treje houd, en de tofle met de jebote. En even al dit vieren de heerlijkheidscherubim, die dem genodestool schotte geven. Even wat we nu niet kennen, en einzelt reden. Dit is wat zeer wichtig, en we zullen goed obacht geven. Eerstens, zoals we al gezien hebben, hij wordt een vergelijk maken tussen dit onderscheld en den am hemel, en dat dit irdische zelt nog de master gemaakt weer van den die am hemel weer. God wees Moses die aandacht steed am hemel, en Moses moog den irdische zelt no dat master van wat hij gezien had, die am hemel is. Ober zo stroom als het met zijn gewaast, de irdische weer van deze welt en weer lang niet dood, wat die am hemel is. De weer veel wenje am weert en zo wieder en verschiedene weer, zoals wie zijn worden, aber wandert ook zo weer dag weer dort na ondags steed. En aan den zaaste vars heb ik wader dat woord deinst. En dat zal vielleicht even zaad worden als ondacht. De zaaste vars. Nu als deze dingen zo reed gemaakt werden, gingen de priester aan een hand Emma en de eerste stovenen den deinst te donen. Dit heeft dan te donen met ondacht en aanbeden. En dit is niet bloos voor mensen toepkomen een verzameling te hebben, waar er vielleicht maar weinig ceremonie zijn, oder sogar veel en verhängnisvol ceremonie mochten zijn. Dit reed van woord aanbeden en aandacht dat van diep en hart komt, vriend. Aandacht dat ons en dem Heer Jezus zijn jegen woord en aan brengt, waar we aan loven doen, waar we aan zoon geven dat wat wirthaft, onze leven en onze aandacht. De Heer Jezus is dat wird, dat wie aan ihr en heerlijkheid en prijs toegomen laten. Dat, mijn vriend, is ware aandacht. En ik wade, zoals ik al eermaal gezegd ha, na zo je nande aandacht, waar God zijn woord niet uitgegeven wordt, is niet ware aandacht. Dat is bloos een toepkomen dat niet veel geestelijke wird haft. En dan, wanneer wordt aandacht als je vast, dan wordt er ook dienst zijn dat de noval wordt zijn. Wordt aandacht wordt Emma, nu wordt dienst leider. Als de zoten Jezus in de wildnis verzekerd deed, van behouden haast, als de zoten wil hebben dat Jezus aan zal aanbeden, zei Jezus te aan beschreven in Matthäus 4, 10 de vars, dat het geschreven staat dat wie dem Heer ans God alleen aanbeden zullen, en am deine. Also zeg maar, wordt het aanbeden, wordt nu wordt het dienst leiden. Dan wordt de prediker niet egelbrokken mensen aansporen dat ze aan het kerk deine zullen, oder dat ze jeven zullen, wanneer aandacht is waar God zijn woord flittig gepredigd wordt en dem Heilige Geest zijn macht, dan wordt door wat passeren, vriend, dat is zeker. Mij is dat zo schuld. Aber da sind schien so viel Kirche, wo Menschen topkommen, eine Versammlung zu haben, aber die Menschen, die da hinwanken, wann ich dann einmal mit ihnen vertal von jährlichen Dingen, dann haben sie so sehr wenig Wissenschaft von der Grundlage Wahrheit von Gott sein Wort, mir badert dort. Ich wundere manchmal, was die Prediger von Rede dort. Ich tue nun eine Sinderschulklasse in ihr Rechte, und da sind mehrere ältere Menschen, en de klas en voorken komen zonen, dan noem ik om een van de klas en bewonderen zich even de zaken van die wie je reed ha en de klas. En dat zijn mensen die veel jaren zijn in het kerk gewankt, die een leven lang zijn in het kerk gewaast. Wat heeft de predje van je reed? Waar is God zijn woord in zo'n kerk? En dan moet ik me wonderen wat zo'n predjes en zinder zo leraars nogmaals worden ver verantwoordelijk zijn. Dat eerste dat zal een goede aandacht zijn als prijs en eer te geven tot de Heer Jezus Christus. En wanneer je zongen wordt en de aandacht, dan zullen de leden zonen zijn die dem Heer eer brengen. En de verzameling aansparen zal dem Heer aan te bidden. En ik hoop je houden mij dat te goed, wanneer ik dat waarde zei. Maar wanneer zo'n aandacht is, dan zal dat een woord ook te dienst leiden. En daar zijn zoveel verschillende wegen dat we dem Heer dienen kennen. Wanneer is dat laatste maal dat du die nobe uit je helpen hast, wann am wat fehlt? Manchmal kunnen we am nicht helpen, aber we kunnen am vielleicht Mut spreken, oder sogar dat Evangelium geven en voor am beden. Ik neem een beetje tijd voor dit, aber dat is zo zeer wichtig. Daar is geen ware aandacht en aanbeden, buiten en en dich dem Herr Jesus Christus. Al die Zeremonie en die Opfer en dat Zelt en de Wildnis deden dat volk eindelijk niet, nur dem Herr zijn doorzennen oder Jegenwort brengen. Bloos die hoge Priester kunnen in de allerheiligste Stoven hingonen en dat bloos eenmaal im Jahr en nicht ohne Blut.

Så kom och det hela ovent. En rische sitt. En dessa stått han mig nog inte så ut. Vem med en åter på det andra stått före, hvor att jag kom. Na gud, det har vi egentligen tid. Kon med komma. Så egentligen är det första familjen. Klavde under det. En rische gofte familjen. För gidrum en på varme saktes. Oba vart vira de frö, en dessa kalde ovende, söner sjöne varme valsaker de tria. Så välde nach en sjöne vinachte, en så jinte se vida. Onkel Oberon Priest, tiden mrische gons, irnes on. Dat hod ei gwanische dachter dat zöfne mensche gof, met zön schwore loog. Jo, sitten mrische, dat zäft nach schwandre looge, en so jinte se vida. Ze komen bij het nächste huis en daar goffen ze hem salut af. En willen dan krijgt wieder gunnen, ze wensten den nog een schoen het Weihnachten. Dan fuschelt onkel Priestin en oeja. Wat moest hem riechen? Kon hij den geld geven? Het heeft me geld met te noemen. Eda is dat onhöflich? Nee, dat is niet onhöflich. Dat wordt hem plocht dat hij den geven. En hij goff den nog geld. Zo jente ze ook bij de nächste, aber goos jente ze in jeroze vele mensen en wensde den schoene Weihnachten. Ja, dat is reitlich. Wat het toch voor Schwierigkeiten heeft, zei onkel Oberon Priest. Ja, zei Mrische, aber dit is niet alles. Het heeft mensen, die hebben zo'n schwere tod. Het läuft dat schwere te drogen als kalde feut en honger en boek. Ja, zei onkel Oberon Priest en ze jente wieder.

0: En nu wil ik weer dat je zegt lezen in kapitel 3 van vers 2 bij 10. De haar chaim een tweede maal naar Jona en zeid, sto op en go naar Nineveh, de grote stad, en preed aan dat woord, woont ik die jeef. En Jona je harst in haar en jink naar Nineveh. Nineveh, wie is zo groot, dat het 3 dagen deed, de eenmaal derst te gaan. En den eerste dag, als Jona en Nineveh neen jink, roept hij, nog 40 dagen. En dan wordt deze stad vernicht worden. De lied aan Nineveh neemt God zijn woord aan. Zij verlangde dat de lied vast te zullen en zij trokken zich alle zachtleider aan om te wezen dat aan dat leid weer. De ritje deden dat, kraak ze als de arme. En als God zag dat de mensen ere bij ze weer opjeven wie aan dat leid, wat hij gedreft had, en hij verschoonde aan. Nu wordt wie denken dat Jona dat woord hebben gevallen. En we lezen in kapitel 5 van 1 tot 5. Dit geval Jona raast nust en hij wordt zeer dol. En hij beet om haar. Haar, als dat niet krijg zo ram je komen als ik thuis al dacht, krijgt ween dit, wie ik zo leicht rijd naar thuis tevoren. Ik wist du wirst, sei Jens dich entdeutst, die leicht erbarme. Du bist je duldig en nicht leicht doll mit Menschen. Du bist truartig, leiftollig en laatst leicht no mit Strophe.
1: So wie Jona. Ook wenn hij zag, dat Gott hat seine Leib bewezen zu diesem Menschen en hat an nie het leven gegeeft. Jona wil nicht loslaten van seinen Hausverdei.
0: Dat is recht. Jona wie aan de vrede en dacht dat het volk de vergeving van God niet verdiend hadden, hield zich afgeschämt niet zo. Maar door als Emma en Opa, door als vergeving van wie een graal hebben, en würde het leefste niet zijn dat dem dat goud kon woord. Wanneer een persoon ons wat slemmer te doen heeft, word wie het leefste ons rechnen, niet zo? Zo'n je feile hoort de Jona. Hij wil hebben de mensen zullen aanhouden voor al dat wat zij gedaan hadden te zien valt. Ober Jona kon niet zijn wat en dat hoort van deze mensen wie ober God kon. Jona deed God zijn genoed en zijn heil voor alle mensen niet verstaan.
2: Wat ons dat zegt, is dat wie maakte je feile van haas en graal en rache en ons hoort afweren, niet zo?
0: Want wie zouden je feilen niet willen losloten, dat deed ons verhältnis te andere zeer schade, aber ook ons verhältnis te God. Wie kennen dat ze goed feilen, wo zo'n deentje ons wei deed, niet zo?
1: Aber jo, wat zullen we met je feilen van haas en graal jeen wem doen?
3: God is wellig mensen te vergeven, want die ook zeer schlechte te doen hebben, zoals die niene weten. Hij is ook zeer welig ons te vergeven, want wie wordt jij een andere mensen hebben? Wie brokken bloos aan vragen, als hij ons vergeven wordt, en wordt ons helpen te ändern? Zo deed hij dat voor Susie, wanneer de je feile waren en er je dagnis nen komen. Dan zegt zij te zo'n gedanke, God heeft mij de vergeeft, go weg, mijn hart heeft bloos ruim voor je danken van lijf. Meditiert, gonne dei dan weich.
0: Meditiert, seht's du? Dort ja wie lieren en stoik worden, je länger wie dort doene. So als Susi uit ihre Erfahrung vertalt, meditiert wie dort so, dort so ne schlechte Gedanke jen oder ewer Menschen meist chein rühm hode en ihr hort. Sie hat sich fehlgenommen, dort sie nicht wohl so leicht beleidigt sinne.
1: Na, wat meint ze met dat?
0: Na, wanneer, wer wat deed, wat er eure kon, laat ze dat niet zo te zeggen onbak on er. Ze proefde Jan je zo bold en smerlich te vergeven. Ze zegt dat het niet leicht, dat het manchmal wei, aber ze vraagt God als hij er helpen wordt. Dat is een uitleid wat hij zeer jaren deed.
2: Aber Joyce, Dach nicht, wann dort wirklich schlammet es. Dann macht einer Dach vor Daune.
0: In seinem Fall muss sei, du haft wer wie uns nangebrück und haft gestohlen, wo dann? Dann macht einer Oberdach vor Daune, wann einer in einem Land wohnt, wo dat wort haupt, aber nicht bloß wie es einem dort euert. Wat immer passiert und wo immer die dort jäht, du kost Probe, dort gohne t'lote, nicht euerlich bliebe, oder lang in Graal holle, die in der Person, die dort gestohlen haft. Und so sie gefragt wird, wo sei der Kraft dort trich, dit wir ehre wird. Gott haft mich verjeft für all dort, wat ich gedohne hab. Hab ich dann in Recht, an meinen Euer in Graal vorzuholle? Du erst China, der vollkommen ist, und ich auch nicht, versicher. Ich hab vieles anderes gedohne. Und dort ist so, für uns alle. Wenn wir wollen dort alle betonen, dort wird sehr lang dieren. Wir wollen niemals Vollkommenheit erreichen. Aber Jesus hat für all meine Sinn betont. Er nahm meine Strafe ab sich, als er am Kreuz starb. Nun sie ich Friede sprach, sei aus den Menschen, durch lang Träge und nie weit.